leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Lommel vindt dit weekend de grootste boslandtrail ooit plaats. Ruim 4000 deelnemers trekken al wandelend of lopend door Nationaal Park Bosland. Vrijdagavond starten de deelnemers aan de zwaarste wandeltocht van 100 kilometer. Zaterdag volgen de andere wandelaars en zondag de trailrunners. Nieuw dit jaar is onder meer een parcours van 25 kilometer en een podcast met verhalen over de omgeving. Zo'n 400 medewerkers en vrijwilligers staan klaar om alles veilig te laten verlopen. Een opmerkelijk diefstal in Zonhoven. Tijdens een uitvaart werd aan de sacristie van de kerk de elektrische fiets van priester Wim Simons gestolen. Het gaat om een grijze Minerva plooifiets die nog van zijn overleden moeder was geweest. De priester heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt dat iemand iets gezien heeft. En hij toont zich vergevingsgezind. Als de daders tot inkeer komen, mogen ze de fiets gewoon terugzetten aan de sacristie en geeft hij vergiffenis. Vandaag wordt het nog maximaal 22 tot 24 graden, afhankelijk van de timing van buien. De kans op buien blijft inderdaad aanwezig, al dan niet met een aantal donderslagen erbij. We mogen echter ook zonnige perioden verwachten en meestal blijft het droog. Zaterdag meestal droog met een strakke westenwind. Het wordt 22 à 23 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
1: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
0: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
6: En wat gaan we daar doen?
5: Ik wil naar diertjes kijken.
6: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
7: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
8: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
7: Alles aan beestige prijzen.
5: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Bilze is een 15 meter hoge boom omgevallen en in de tuin van een gezin terechtgekomen. De boom vernielde de omheining, tuinmeubelen en een houten terras, maar niemand raakte gewond. Omdat ook andere bomen langs de Piepelbeek instabiel zijn, werd de tuin uit veiligheid afgesloten. De bomen staan op grond van de provincie, die intussen een gespecialiseerde firma heeft aangesteld. Die zal de gevaarlijke bomen zo snel mogelijk rooien. Het rommelt binnen Vlaams Belang in Bree. Het provinciale partijbestuur heeft de lokale afdeling ontbonden na aanhoudende interne conflicten en spanningen. De twee gemeenteraadsleden, Stefan Lemmens en Anne Luiten, willen wel namens Vlaams Belang blijven zetelen. Oprichter Tony Serrani is het daar niet mee eens en vindt dat ze onafhankelijk moeten worden of elders moeten aansluiten. Serrani en zijn medestanders sluiten zelfs de oprichting van een nieuwe lokale partij niet uit. Vandaag wordt het nog maximaal 22 tot 24 graden, afhankelijk van de timing van buien. De kans op buien blijft inderdaad aanwezig, al dan niet met een aantal donderslagen erbij. We mogen echter ook zonnige perioden verwachten en meestal blijft het droog. Zaterdag meestal droog met een strakke westenwind. Het wordt 22 à 23 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor lijdere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
2: Ludo.
3: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
4: Les gens se bousculent.
3: Tiens, encore un rendez-vous raté. Hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme.

0: Ouais, ouais, ça va, ouais. Il fera soleil, bip bip, balap, boulip, boum, bip, boulip, bip, boulip. Bye bye, bye. Ciao ciao bambina. Arrivederci. On reviendra, hein.
1: Oui, oui, oui, oui. Een nummertje van Judas Saint. En hij zong over de files in het ochtendelijke Parijs. En dat zal waarschijnlijk wel het een en ander zijn, denk ik. Goedemorgen allemaal. Geen files hier bij ons. Alleen maar leuke muziek. En hier en daar een tasje koffie.
2: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
1: Over de muziek gesproken, Brenda Lee zit erin. Ook Spooky en Sue, T-Rex en Margriet Hermans.

Altijd wel goed voor kei mooie muziek, deze Mavericks en All Over Again. En je kan van de dames van Label alles wat je maar wil zeggen, maar één ding niet. Dat ze niet straight ahead zijn, met andere woorden recht op een doel afgaan. Ze vragen het dan ook helemaal recht op de man af.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
4: Er is altijd een Alvo in de buurt.
3: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
4: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
3: Dat is Alvo.
4: Dat is Alvo.
3: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
5: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

na Labelle deed Udo Jurgens er nog een schepje bovenop. Hij vroeg, blijf doch bis zum Frühstück. Ook niet rap content, die Udo, nietwaar? Wij zijn wel rap content. Ja, met een tasje koffie en met Sheriff Dean.

En je zal haast vergeten dat Prince, behalve 1999, nog andere leuke muziek geschreven heeft. Lang voor 1999, in 1992, schreef hij deze Money Don't Matter Tonight. En dat werd toen ook al een hele grote hit. En nu tijd voor een beetje Spaanse muziek hier bij Ludo. Want dat moet kunnen. Als eerste van ons drieluik, eentje van de Sandpipers. MUZIEK

Dat was toch leuk hoor, van Bills Black's Combo en The White Silver Sands. Daarvoor T-Rex met Get It On en The Sandpipers openden het drieluik met Quando Minamoro. Space Oddity, kent u deze nog? Mr. David Bowie. Ground.

badly. Leuke muziek van de Darts en Comeback My Love. En dat kan je niet zo goed rijmen met de titel van de volgende plaat van de Bay City Rollers. Bye Bye Baby.

Alessia en Griet, laat het avanceren, zoals ze in Frans zeggen. Tu es foutu was dat met Griet en een plaat die er zeker vast mag wezen en die een klein beetje in het collectief platengeheugen staat gegrift. You talk too much, dat is de bewering van Spooky en Sue, dus gaan wij maar even zwijgen tot morgen vroeg. Gaan wij het woord laten aan onze collega's hier bij Ludo. Graag tot morgen vrijdag, dan zijn we, nee wat zeg ik, morgen zaterdag beter gezegd, dan zijn we er terug met de voorlaatste aflevering van Espresso Weekend. En nu dus Spooky en Sue en You talk too much.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Toch een aantal luisteraars van Radio Ludo kunnen dit liedje nog meezingen van Ray Charles. Dat komt uit hun jeugd in 1963. Take These Chains From My Heart. Zeg het doordat je ons hoort, want hier hoor je alleen de grootste evergreens en de toonaangevende retro-hits op Radio Ludo. Vrijdagmorgen 28 augustus, het is nog niet de laatste van de maand, dat zijn we pas maandag. En nu al een beetje uitkijken naar het einde van de zomertijd. Hè. Ja, we gaan vanaf volgende week iets nieuws doen hier bij Radio Ludo. Trouwens, op 1 september dan vieren we ons driejarig bestaan, onze derde verjaardag. En daar hoor je binnenkort meer van. Nu tot 12 uur lunchbox met liedjes van Chai Coltrane, ook Esther en Abia Ferrum en zelfs Marianne Rosenberg. Het is de Wereldbergreddingsdag vandaag op 28 augustus, straks meer erover. Nu Louis Neefs nog eens met Martine.

Het is 28 augustus en wereldwijd wordt de International Mountain Rescue Day gevierd. Een dag om de heldhaftige inzet van bergreddingsdiensten te eren. Deze dag herinnert aan de oprichting van het Internationale Comité voor Alpine Reddingsdiensten en hun werk sinds 1955. Bergredders tonen hun materieel en geven demonstraties om het publiek bewust te maken van bergveiligheid. Het doel is zowel waardering voor hun werk als educatie over risico's in bergachtige gebieden. Naast deze formele dag zijn er ook diverse informele observatiedagen, zoals International Read Comics in Public Day. Deze ludieke dagen moedigen mensen aan om plezier te hebben en lucratieve activiteiten te delen. En zo combineert 28 augustus serieuze erkenning van helden met luchtige culturele vieringen wereldwijd. International Mountain Rescue Day vandaag, wereldwijd op 28 augustus.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Ik heb het altijd een beetje een aparte band gevonden, die show Weddy Weddy in der tijd. Win, maar wel een vrolijk liedje op de radio en dat hoort zo op het einde van de zomertijd. Met Johnny en Harry Kanes daarvoor bij ons nog eens. Wij herdenken vandaag op 28 augustus Willy van der Steen. Meer over het leven van de striptekenaar Willy van der Steen. Zo dadelijk bij ons, na Paul Anka.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 28 augustus, vandaag herdenken wij de Belgische stripauteur Willy van der Steen. Hij stierf op 28 augustus 1990 op 77-jarige leeftijd. Willy van der Steen werd wereldberoemd als de geestelijke vader van de stripreeks Suske en Wiske, een van de populairste stripreeksen uit het Nederlands en Vlaamse taalgebied. Van der Steen publiceerde het eerste verhaal Ricky en Wiske in 1945 en bouwde nadien een omvangrijk stripimperium uit. Naast Suske en Wiske creëerde hij reeksen als De Rode Ridder, Bessie en Jérôme. Zijn tekenstudio groeide uit tot een belangrijke kweekvijver voor Vlaams striptalent. Willy van der Steen wordt herinnerd als een grondlegger van de Vlaamse strip en als de succesvolste Europese stripauteur. Willy van der Steen herdenken wij vandaag op 28 augustus.

De zomerplaat in 1968 en toen alom tegenwoordig op de radio. Esther en Abby Affirm met Cinderella Rockefeller bij Luto. 10:30 is het intussen. Goede voormiddag. Paul Severs met Iedere Mens, zometeen bij ons. En nu gaan we Brian Ferry en zijn band Roxy Musicus aan het woord laten. Hier is Avalon.

Jim Gilmer en de Fireballs uit de eerste helft van de jaren 60 met een Sugar Chick bij Ludo, met de paalsevers uit de 70s daarvoor in Ieder Mens. Kom ons maar eens bezoeken op het internet. Radio Ludo, kom eens binnenkijken bij de radio. Dat kan via www.radioludo.be. www.radioludo.be. Of bekijk ons op de socials op Facebook. Kan je ons ook liken en delen met al jouw vrienden. Straks trekken we naar Bilze voor binnenkort een bijzondere activiteit daar. En nu Chai Coltrane, Amerikaanse muzikante met Go Like Elijah.

dinsdag 15 september, 7:30 tot 9 in de avond, bij zeg.be Gezondheidspraktijk. De kracht van ademhaling. Ontdek die kracht van ademhaling, gratis avondworkshop. Adem is meer dan een automatische functie. Hoe je ademt, beïnvloedt je energie, je stressniveau en je mentale focus. Tijdens deze gratis avond duiken we in verschillende ademhalingstechnieken en leer je welke methode het beste bij je past. Yoga-ademhaling, de Wim Hof-methode, verbindende ademhaling en hartcoherentie. We bespreken niet alleen wanneer je welke ademhaling toepast, maar ook wat je ermee kan bereiken in het dagelijkse leven. Ervaar zelf de kracht van bewust ademen en ontdek hoe kleine ademhalingsoefeningen een groot verschil kunnen maken. Schrijf je in bij Gezondheidspraktijk Zeg op info@zeg.be. Dinsdag 15 september, 7:30 's avonds. De kracht van ademhaling.

Dit bracht wat vrolijkheid in donkere tijden na de wederopbouw, na de Tweede Wereldoorlog. Dat was 1954 met de Shoreditch en Mr. Sandman op Radio Ludo. Goeie voormiddag. Gaan we naar 11 uur op met straks regio nieuws. En nu nog Bart Kuil. Hij had in de 90s dit pareltje, Love Me Forever, was ook een zomerliedje trouwens.

0: liefste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Lommel vindt dit weekend de grootste boslandtrail ooit plaats. Ruim 4000 deelnemers trekken al wandelend of lopend door Nationaal Park Bosland. Vrijdagavond starten de deelnemers aan de zwaarste wandeltocht van 100 kilometer. Zaterdag volgen de andere wandelaars en zondag de trailrunners. Nieuw dit jaar is onder meer een parcours van 25 kilometer en een podcast met verhalen over de omgeving. Zo'n 400 medewerkers en vrijwilligers staan klaar om alles veilig te laten verlopen. Een opmerkelijk diefstal in Zonhoven. Tijdens een uitvaart werd aan de sacristie van de kerk de elektrische fiets van priester Wim Simons gestolen. Het gaat om een grijze Minerva plooifiets die nog van zijn overleden moeder was geweest. De priester heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt dat iemand iets gezien heeft. En hij toont zich vergevingsgezind. Als de daders tot inkeer komen, mogen ze de fiets gewoon terugzetten aan de sacristie en geeft hij vergiffenis. Vandaag wordt het nog maximaal 22 tot 24 graden, afhankelijk van de timing van buien. De kans op buien blijft inderdaad aanwezig, al dan niet met een aantal donderslagen erbij. We mogen echter ook zonnige perioden verwachten en meestal blijft het droog. Zaterdag meestal droog met een strakke westenwind. Het wordt 22 à 23 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Binnenkort op 1 september, volgende week dinsdag, dan vieren wij onze derde verjaardag. Had ik je dit vorige uur ook al eens verteld. En dan moet je zeker radio luisteren, want dan komen we met bijzondere verhalen op die 1 september. Walk Right Back en een Marine nog uit 1973. Het was een engelenstem in der tijd. 10:45 tot 12:00 nog Lunchbox met Otis Redding onder meer. We hebben Ezra Gaius en zelfs Julio Iglesias komt eraan. En dit is Ricky Nelson met een liedje uit 1959.

Nieuwzijde krant, een Nederlandse toerist is op de luchthaven van Cagliari op Sardinië tegen de lamp gelopen met 8 beschermende stenen in zijn koffer. De man wilde de mineralen in zijn ruim bagage meenemen op een vlucht naar Schiphol. Bij een controle ontdekte Italiaanse grenspolitieagenten de stenen. De autoriteiten besloten daarop de bagage verder te onderzoeken. Het meenemen van bepaalde stenen en mineralen in Sardinië is verboden of aan strenge regels gebonden. De regels moeten voorkomen dat beschermde natuur en geologisch erfgoed uit het gebied verdwijnt. De stenen werden in beslag genomen door de autoriteiten. De toerist kon zijn reis niet gewoon met zijn opmerkelijke souvenir verder zetten. En het incident is opnieuw een waarschuwing voor vakantiegangers die natuurlijke souvenirs naar huis willen meenemen. Wie op Sardinië een mooie steen vindt, laat die dus beter gewoon

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Een wondere song van Johnny Tillotson, The Red Roses for a Blue Lady bij Ludo. En daarvoor nog eens de Zuiderse Spaanse Julio Iglesias. Terug in de tijd met een nieuwsfeit. Zometeen, 28 augustus in de tijd. Ik breng het jou naar de Chillites in Too Good To Be Forgotten.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag op 28 augustus. In 1963 op deze dag hield Martin Luther King zijn beroemde I Have a Dream speech tijdens de grote burgerrechtendemonstratie in Washington DC. Zijn krachtige woorden riepen op tot gelijkheid, vrijheid en een einde aan rassendiscriminatie in de Verenigde Staten. Voor duizenden aanwezigen en miljoenen luisteraars wereldwijd werd deze toespraak een symbool van hoop en verandering. King sprak over een toekomst waarin mensen niet beoordeeld worden op hun huidskleur, maar op hun karakter. De speech versterkte de beweging voor burgerrechten en inspireerde velen om te strijden voor rechtvaardigheid. Het moment wordt gezien als een keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis. Tot op heden blijft het een van de meest invloedrijke toespraken ooit gehouden. De speech I Have a Dream van Martin Luther King op 28 augustus 1963.

Vorig jaar overleden Fred Bickey samen met zangeres Sophie en de band The Pebbles was zuivere pure bilpop. Get Around haalde ook de Amerikaanse Billboard in der tijd, was een song uit 1968 hier bij ons. En we blijven in dat jaar 68 met Otis Redding, I've Got Dreams to Remember, richting 11:30.

Die Unit 4 Plus 2 in Concrete and Clay. En dat was helemaal duidelijk voor ons, hè. De 60s. Met uit de jaren 90 daarvoor nog eens Dinah Carroll. In The Perfect Year. Het allerperfecte jaar 1993. In de weetjestrommel vandaag hebben wij het over ChatGPT, de artificiële intelligentie, en grappen maken. Want dat kan blijkbaar. Maar dat is voor zo.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ons weetje gaat vandaag over ChatGPT of de artificiële intelligentie. Want sommige mensen proberen ChatGPT te foppen met lastige raadseltjes. Maar die artificiële intelligentie heeft altijd een slimme comeback klaar. Sommige mensen vinden het dus leuk om ChatGPT raadsels of trick questions voor te leggen, in de hoop dat het systeem ergens vastloopt of iets geks zegt. Denk aan vragen als een vliegtuig crasht op de grens tussen België en Nederland, waar worden de overlevenden dan begraven? Antwoord is nergens, want overlevenden begraaf je niet. ChatGPT herkent dit soort raadsels meteen en geeft dan een gevat of slim antwoord terug. Soms pakt het de grap op en doet het vrolijk mee, soms legt het rustig uit waarom het een strikvraag is. Het wordt bijna een spelletje. Wie is slimmer, jij of de AI, artificiële intelligentie? Toch blijft ChatGPT vriendelijk en geduldig, ook als het expres op de proef wordt gesteld. En als het een keer fout zit, ja, dan lacht het virtueel met je mee. ChatGPT, ja, sommigen proberen het systeem soms te laten vastlopen, maar dat lukt blijkbaar niet.

Melodieuze pop uit de jaren 80. De band Babe uit Nederland en de Bouzouki Player Never Listen to the Bouzouki Player. Ja, dat was een van de girl power bands die naast bijvoorbeeld de band Love ook helemaal paraat stond in de hitparades toen der tijd. In diezelfde tijd, of een aantal jaar vroeger, was dit werk van Spider Murphy Gang.

One Hit Wonder in de zomertijd van 1993. Toen werden de Bullets terug opgevist in de zomerhitparades. De Canals waren dat met 74. Het is bijna 12 uur, vrienden. Dat was je vrijdagse lunchbox. Maandag doen we nog eentje, hè. Vanaf 10 uur dan weer, na het weekend. En tijdens het weekend hoor je Mark Brilowit onder meer met Hitriders en met Sinsdag. En ook Ludo Wijnen met zijn espresso-koffie komt hij in de ochtend langs. Fijn weekend. Tot maandag.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder breidt zijn spoedafdeling grondig uit. Sinds 2007 is het aantal patiënten er met bijna 50% gestegen, tot gemiddeld 70 per dag en op piekdagen zelfs 100. Er komt een speciale fast track met 4 extra behandelplaatsen voor patiënten met minder complexe klachten. Zo wil het ziekenhuis de wachttijden verkorten en patiënten sneller de juiste zorg geven. De werken moeten begin 2027 klaar zijn. Later dat jaar verhuist ook de huisartsenwachtpost naar de ziekenhuissite. Racefans kunnen zich opmaken voor de 49e editie van de 24 uur van Zolder dit weekend. Woensdagmiddag reden de 40 deelnemende racewagens in een gratis parade van het circuit naar het Heldenplein in Zolder. Daar konden bezoekers de wagens van dichtbij bekijken en kennis maken met de piloten. Je hoort Mario Karremans, schepen van sport in Heusden-Zolder.
4: Ja, het weer zit ons natuurlijk mee. Hè. Vorig jaar al, dit jaar nog beter. En de opkomst is nog veel groter dan vorig jaar. Maar het is natuurlijk een van de top-evenementen in Heusden-Zolder. Die we dan nu ook samen organiseren met een nevenactiviteit samen met de wielerschool. Mm-hmm. Dus je ziet dat er heel veel mensen van buiten Heusden-Zolder ook naar hier komen om de auto's te bekijken. Ja, en dat leeft. Hè. En ik hoop dat dat nog heel lang blijft leven. Hè. Dus een top-evenement voor onze gemeente, ja.
3: Vandaag wordt het nog maximaal 22 tot 24 graden, afhankelijk van de timing van buien. De kans op buien blijft inderdaad aanwezig, al dan niet met een aantal donderslagen erbij. We mogen echter ook zonnige perioden verwachten en meestal blijft het droog. Zaterdag meestal droog met een strakke westenwind. Het wordt 22 aan 23 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Sobretti.
1: Big City.
0: You're Sobretti.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Bilze is een 15 meter hoge boom omgevallen en in de tuin van een gezin terechtgekomen. De boom vernielde de omheining, tuinmeubelen en een houten terras, maar niemand raakte gewond. Omdat ook andere bomen langs de Piepelbeek instabiel zijn, werd de tuin uit veiligheid afgesloten. De bomen staan op grond van de provincie, die intussen een gespecialiseerde firma heeft aangesteld. Die zal de gevaarlijke bomen zo snel mogelijk rooien. Het rommelt binnen Vlaams Belang in Bree. Het provinciale partijbestuur heeft de lokale afdeling ontbonden na aanhoudende interne conflicten en spanningen. De twee gemeenteraadsleden, Stefan Lemmens en Anne Luyten, willen wel namens Vlaams Belang blijven zetelen. Oprichter Tony Serrani is het daar niet mee eens en vindt dat ze onafhankelijk moeten worden of elders moeten aansluiten. Serrani en zijn medestanders sluiten zelfs de oprichting van een nieuwe lokale partij niet uit. Vandaag wordt het nog maximaal 22 tot 24 graden, afhankelijk van de timing van buien. De kans op buien blijft inderdaad aanwezig, al dan niet met een aantal donderslagen erbij. We mogen echter ook zonnige perioden verwachten en meestal blijft het droog. Zaterdag meestal droog met een strakke westenwind. Het wordt 22 à 23 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

En du zonses en de ander zoens zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije 2 maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjesmensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder breidt zijn spoedafdeling grondig uit. Sinds 2007 is het aantal patiënten er met bijna 50% gestegen, tot gemiddeld 70 per dag en op piekdagen zelfs 100. Er komt een speciale fast track met 4 extra behandelplaatsen voor patiënten met minder complexe klachten. Zo wil het ziekenhuis de wachttijden verkorten en patiënten sneller de juiste zorg geven. De werken moeten begin 2027 klaar zijn. Later dat jaar verhuist ook de huisartsenwachtpost naar de ziekenhuissite. Racefans kunnen zich opmaken voor de 49e editie van de 24 uur van Zolder dit weekend. Woensdagmiddag reden de 40 deelnemende racewagens in een gratis parade van het circuit naar het Heldenplein in Zolder. Daar konden bezoekers de wagens van dichtbij bekijken en kennis maken met de piloten. Je hoort Mario Karremans, schepen van sport in Heusden-Zolder.
4: Ja, het weer zit ons natuurlijk mee. Hè. Vorig jaar al, dit jaar nog beter. En de opkomst is nog veel groter dan vorig jaar. Maar het is natuurlijk een van de top-evenementen in Heusden-Zolder. Die we dan nu ook samen organiseren met een nevenactiviteit samen met de wielerschool. Mm-hmm. Dus je ziet dat er heel veel mensen van buiten Heusden-Zolder ook naar hier komen om de auto's te bekijken. Ja, en dat leeft. Hè. En ik hoop dat dat nog heel lang blijft leven. Hè. Dus top-evenement voor onze gemeente, ja.
3: Vandaag wordt het nog maximaal 22 tot 24 graden, afhankelijk van de timing van buien. De kans op buien blijft inderdaad aanwezig, al dan niet met een aantal donderslagen erbij. We mogen echter ook zonnige perioden verwachten en meestal blijft het droog. Zaterdag meestal droog met een strakke westenwind. Het wordt 22 à 23 graden.

0: ochtendmens.
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
5: Het is goed in de square.
6: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije 2 maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjesmensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.

Nou, het nummer dat hier bij ons vooral bekend werd in de Nederlandstalige bewerking van André Hazes. Zij gelooft in mij. Dit was het origineel van de country legende Kenny Rogers in She Believes in Me. Een mooie start van alweer de voorlaatste Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Het is vrijdag en we doen het tot aan 7 uur vanavond met zometeen de muziek van The Monkees.

0: Ja, een plaat met een wat Belgisch tintje, want de man schreef het na een romantisch weekend in Brugge dat hij toen deed met zijn toenmalige vriendin Valerie. Hij was toen student, amper 23 jaar, en zo groeide dit liedje, dit simpele studentenliedje, uit tot een van de meest succesvolle Nederlandstalige klassiekers ever. Guus Meeuwis en Vagant in Het is een Nacht.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

duo Albano en Romina Power hier bij Radio Ludo in deze Sempre Sempre. Morgenavond is er een vleermuizenwandeling en daarover zometeen meer.

de man scoorde eerder een groot hit. Hij heet Nice and Slow. Dit was de opvolger voor Jesse Green in Flip. En morgenavond kan je samen met een vleermuizenspecialist erop uittrekken om deze toch wel bijzondere nachtdieren te ontdekken. Samen trek je erop uit met een beddetector en ontdek je meteen welke vleermuizen in de wijk rondvliegen. De organisatie is trouwens nog op zoek naar zo'n 5 enthousiaste inwoners die in de maand september 1 keer per week met zo'n beddetector op pad willen gaan om de vleermuizen al daar in kaart te brengen. Iedereen is welkom morgen zaterdag 29 augustus van 7:30 tot 9:30 aan het kapelletje. Dat is langs de Lieve Vrouwstraat 1F in Genk. Meer informatie vindt u via de website van natuur.be. En dan klik je door naar Nacht van de Vleermuis.

Ja, onze Belgische artiesten wisten zelfs de Amerikanen te overtuigen van een leuke muziek. Want het werd een bescheiden hitje in Amerika, deze Soul Sister and The Way to Your Heart. En straks nog nieuws uit de regio, nu naar Johnny Burnett. Die zit nog een beetje te dagdromen.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

was destijds de bekende tune bij Tieneke, bij Veronica. Dat is alweer lang geleden. Ray Conniff and People Will Say We're In Love. Wie zin heeft in een sportieve zaterdagvoormiddag, die kan morgen naar Beringen, want daar vindt een yoga-voormiddag plaats tussen de bloemen. De sessie bestaat uit een combinatie van meditatie, ademwerk, zachte flow-yoga, yin-yoga en een lange eindontspanning. En dat allemaal in de prachtige natuur in de Phi Flora Pluktuin. Ervaring is niet nodig om aan deze les deel te nemen. Iedereen is welkom morgen zaterdag 29 augustus van 10 tot 12. En dat in de Steenstortstraat nummer 25 in Beringen. Deelnemen kost je €40 en meer informatie via de website akasa.be.

0: als ik me niet vergis, een Eurovisie-klassieker. Dat was Catherine Ferry in deze 1, 2, 3. Op deze 28 augustus vieren we de geboortedag van de Canadese country-popkoningin Shania Twain. Zij werd geboren in 1965 en groeide uit tot een van de best verkopende artiesten aller tijden met megahits zoals That Don't Impress Me Much en natuurlijk Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationale Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

0: komt altijd maar dichter en dichterbij en voor sommigen zal het niet zo leuk zijn. Wait until September. En dat waren de Fortunes hier bij de start alweer van het tweede deel van deze Hallo Limburg. Een heel goede avond en van harte welkom.
1: Hallo Limburg, met Koen Baks.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Theo, via van nach Lutsch. Theo, via van nach Lutsch.

dat was die Duits-Griekse zangeres Vicky Leandros. Zij groeide uit tot een van de meest succesvolle Europese artiesten van haar generatie door in maar liefst 8 verschillende talen te zingen, waaronder het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Ze braken internationaal door dankzij het Eurovisie Songfestival, dat won ze zelfs 2 keer. Ene keer in 67 met L'amour est bleu en ook nog in 72 toen met Après toi. Vicky Leandros en Theo via Van Nacht Lutz.

Marva en dat hier met Fiesta. En de trein is altijd een beetje reizen, zo klonk de slogan bij de NMBS in de jaren 90 toch. En dit weekend is het vooral een beetje tijdreizen en dat in en rond het station van Schaarbeek. Want jawel, de NMBS bestaat 100 jaar en viert dit met een reizende tentoonstelling. 11 bijzondere rijtuigen en locomotieven uit de voorbije eeuw vormen samen voor het eerst een trein. Die kan je dit weekend bewonderen, een 300 meter lange trein in het station van Schaarbeek. Die tijdelijke trein biedt een mooi overzicht van de geschiedenis van de NMBS. Trouwens, de eerste halte van deze ronde expo is niet toevallig Schaarbeek, want in en naast het stationgebouw vind je daar sinds 2015 namelijk Train World, het enige echte treinmuseum van ons land. Als je daar nog niet bent geweest, het is zeer zeker de moeite waard. Dus dit weekend kan je die historische trein buiten meteen combineren met een expo over de miniatuurtreinen binnen. Dus zeer zeker de moeite waard. En meer hierover vindt u via de website trainworld.be. Wie bijvoorbeeld dit weekend niet kan, die heeft nog twee herkansingen. Want op 12 en 13 september stopt de trein in Luik-Guillemets. En op 10 en 11 oktober kan je nog terecht in Antwerpen Centraal. Meer erover dus via trainworld.be.

een beetje van die paling sound uit Volendam. Dat waren de Cats in Lea. De muzikanten van Harmonieorkest Demer en Laken Lumme plannen morgen een gratis openluchtconcert. Dat begint vanaf 19:30 met tal van hits, meezingers en straffe muziek op het gemeenteplein in Lummen. Naast de klanken van de ongeveer 60 muzikanten kan je meteen ook nog genieten van een drankje in de wijnbar. Stoelen worden er voorzien door de organisatie, maar breng gerust je eigen zitje mee als je zeker wilt zijn van zitplaats. Bij regenweer wordt het concert wel geannuleerd. Iedereen is welkom vanaf 18:30, dat dus op het gemeenteplein in Lummen. Meer informatie vindt u via de website lummen.be en klik dan door naar openluchtconcert.

een echte disco dance classic op naam van Viola Wills en I'm Gonna Get Along Without You Now. Wie het echt sportief wil aanpakken, die kan dit weekend terecht op het Kapermolenpark in Hasselt. En daarover straks meer. Eerst nog deze Franse klassieker van Claude Barzotti.

Mooie plaat van deze John Rawls in If I Only Had Time. En dan naar Hasselt, want wie het echt sportief wil aanpakken, trekt morgen best naar het Kapermolenpark in Hasselt, want daar organiseert de afdeling Sport hun jaarlijkse sportbeurs. Het sportevenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Hasseltse sportverenigingen. Je kan in totaal zo'n 60-tal verschillende sporten uitproberen en ook zwembad Kapermolen en de ijshal Schaverdijn openen speciaal de deuren voor deze toch wel sportieve dag. Bezoek de verschillende actieve doelstanden. Neem deel aan diverse initiaties of workshops en geniet van de verschillende demonstraties. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als senioren zijn welkom. Voor de allerkleinste is er trouwens een multimove parcours, maar ook springkastelen en een griemenstand. Dat allemaal morgen zaterdag 29 augustus van 14:30 tot 17:30 in en rond het Kapermolenpark aan de 11e Liniestraat in Hasselt. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Hasselt.

Jan Delt en dat in Little Onda. En dan terug naar 1984, want op deze dag starten de Jacksons met hun Victory Tournee. Die breekt trouwens alle records. Voor de 55 concerten worden maar liefst 2 miljoen tickets verkocht en daarmee is het de meest lucratieve tournee uit de popgeschiedenis. De broers gaan voor het laatst in de originele bezetting toeren ter promotie van hun 17e studioalbum Victory. Dat is het enige met alle broers. Jackie wordt trouwens voor een groot aandeel van de concerten moet hij verstek laten gaan wegens een blessure. En uit dat album halen we het nummer Torture, dat dan gezongen wordt door zowel Michael als German Jackson.

Joke. Meteen het einde alweer van deze Hallo Limburg. Wij maken nog rendezvous aanstaande maandag. Dan wel voor de allerlaatste Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Intussen een heel fijn weekend. En ik laat u met Hurricane Smith en deze I Don't Know Why I Love You.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Haakon VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationale Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard.

brand verwoestte met de juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

onze evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.